0: woensdag 29 juli. Dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Op de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voor. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse Waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach en dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel, maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM, DAB+ en de

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voordien. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach en dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel, maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voor.

misschien een contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.

0: woensdag 29 juli. Dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voor. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zo

Zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse Waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach en dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel, maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het natuurcriterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Herregots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.

0: snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergalen.be.
8: Juwelier Nachtergalen.
9: We helpen je graag.
7: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergalen.be.
9: Juwelier Nachtergalen,
10: we helpen je graag.
11: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

0: de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het natuurcriterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Herregots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.

Olivia Dean met de Man I Need. Fijne woensdag. Het wordt een tropische woensdag vandaag in Nienhoven. Dus bij een kopje koffie heb ik een tropisch liedje van de Gypsy Kings.

0: Schenk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah, wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Jamiroquai met Little L. De spellenclub Kierewiet hier in Inhoven organiseert een familiespeeldag. En dat is nu zaterdag. Dat is vanaf 2 uur in de namiddag tot 10 uur 's avonds in het buurthuis Kouterken. Je maakt er kennis bij de spellenclub met een ruim aanbod van bordspellen voor kinderen vanaf 3 jaar, volksspelen en XL-spelen. Ik beeld me dan in dat dat iets is zoals Twister ofwel op een springkasteel. Je moet het maar even gaan ontdekken. Er is ook een gratis familie escape room. Geen deelnameprijs, een drank- en versnaperingje is er wel en dat mag je betalen natuurlijk. Zaterdag tussen 2 en 10 in buurthuis Kouterken in Okegem.

0: Jurmek met Don't Stop. De verloofde Laura Tesoro hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons.
1: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Texas met Black Eyed Boy. Goedemorgen Radio Nienhof. Het wordt een hete woensdag vandaag hier bij ons. Temperatuur gaat naar 34 graden volop zon. Morgen al een stukje minder, 29. Vrijdag 28 graden. Radio Nienhof. With the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

Camille met diamant. Misschien ben jij wel de diamantwaarde. Stan Nienhoven naar op bezoek is, want ze hebben daar een vacature voor een verpleegkundige en een nachtverpleegkundige voor het woonzorgcentrum. En ook een zorgkundige voor datzelfde woonzorgcentrum. Meer informatie over de vacatures vind je op de website van de stad Nienhoven. Dat is nienhoven.be. Goedemorgen, Roger Sanchez.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het natuurcriterium van Roeselaar gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Herregots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
4: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
5: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
9: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
10: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
9: Ah, dan doen we het allebei, hè?
10: Voilà.
11: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: denk ook niet uit Don't Worry About A Thing bij Radio Nino. Goedemorgen, de 29e intussen al vandaag. Op de kalender van Thibaut van den Obelen wordt teruggedacht aan een, of teruggeblikt naar een historisch feitje. Een minder leuk historisch feit, maar desalniettemin is het gebeurd natuurlijk. Woensdag 29 juli 1921. Op dat moment wordt Adolf Hitler voorzitter van de NSDAP. Jawel, deze knop. Birthday, een beetje in hetzelfde straatje, zijn grote vriend. Benito Mussolini is jarig vandaag. Hij zou er 143 zijn geworden. Gelukkig is dat niet gelukt. Even kijken. Fernando González, voormalig Chileens tennisser, 46. Fernando Alonso, Spaanse autocoureur, 45 jaar. Steven Dorff, de Amerikaanse acteur, blaast 53 kaarsjes uit. En ik denk dat we er ongeveer dan zijn. Even kijken. Harry Mulisch, Nederlandse schrijver, zou vandaag 99 zijn geworden. Heb je zeker nog boeken van gelezen of verplicht van gelezen in de middelbare school. Als jij jarig bent vandaag op de 29e, dan wens ik je uiteraard een gelukkige verjaardag.
1: Radio Ninove.

0: Police met Roxanne. Taylor Swift hoor je zo meteen met de nieuwe single na de actualiteit van bij ons.
1: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

One more time, nog één keer een heet dagje deze week. Jawel, vandaag 34 graden hier bij ons in Nienhoven. Morgen wordt het iets minder warm, 29 met wat bewolking. Vrijdag 28 graden, zaterdag 26.

0: Spanje met Call Me bij Radio Ninoven. Goedemorgen. Vrijdag 31 juli, dat is nu vrijdag, wordt vanaf 6 uur de eerste editie van Apero Beats op het Ninjaplein georganiseerd. Hoe is uw naam, jongen? Beats, unk, unk, unk. Je mag je verwachten aan een ontspannende avond vol live entertainment, DJ's, lekkere foodconcepten en een uitgebreid aanbod aan drank. Altijd plezant. Toegang is volledig gratis. Nu vrijdag vanaf 6 uur. Ambiance dus hier voor onze deur op het Ninjaplein. En dit is Meteor, op zoek naar de nooduitgang. Goedemorgen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. In het Midden-Oosten zijn er vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. Iran zegt ook dat het 3 schepen heeft beschoten in de straat van Hormuz. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Daarbij zouden zeker 10 mensen zijn omgekomen. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Duizenden reddingswerkers zijn bezig. De premier noemt het een race tegen de klok. Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. Er is ook materiële schade, zoals ontspoorde treinen, opgebroken bruggen en gebouwen die zonder stroom zitten. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden. Summer, summer,
1: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: is gekomen.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
7: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
8: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
7: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
9: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
7: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
12: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
13: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove-app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog vragen.

0: de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè.
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: woensdag 29 juli. Dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen

Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

Ik heb een weerpraatje meegebracht deze middag. Vandaag wordt het de heetste dag van de week, met maxima tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft het warm, met dagen tot 32 graden. Pas vrijdag wordt het met 22 tot 27 graden weer wat aangenamer. Maar het weekend, dat gaat dan weer de andere richting uit, met zondag opnieuw tot 30 graden. Let op met zware inspanningen, drink voldoende water en zorg voor je medemens.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desirée de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
11: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
12: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
11: Ah, dan doen we het allebei, hè?
12: Voilà.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

0: But it's true. I'm still in love with you.
1: Alban Uzoma Nwapa, ofwel Dr. Alban, die is geboren in Nigeria en verhuisde op zijn 23ste naar Zweden om er tandheelkunde te studeren. Om die studies te betalen draaide hij als DJ in een Stockholmse club en op een gegeven moment begon hij gewoon mee te zingen met de platen. Dat viel op bij producer Dennis Pop, die later de legendarische Chiron Studios oprichtte en onder meer de Backstreet Boys wereldberoemd maakte. Samen schreven ze dit nummer, dat in 1993 uitkwam en bij ons in België meteen de top 5 notering scoorde.

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Ja, wat muzieknieuws dan. Fans van Destiny's Child, die mogen zich aan iets moois verwachten. Want na 20 jaar komt er nieuwe muziek van de groep. 10 tot 15 remixen, waarvan sommige nooit eerder zijn uitgebracht. Ook Missy Elliott is te horen als gastartiesten. Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams die braken destijds door met hits als Bills, Bills, Bills en Say My Name. En bleven al die jaren goede vrienden. En dat is toch uitzonderlijk. Girl, I'm about to have-

Je hoorde Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven bij Radio Nienhoven. Ik heb London Grammar klaarstaan met Strong. En zangeres Hannah Reid die vertelde bij de BBC dat ze dit nummer schreef nadat ze het beu was om op straat nageroepen te worden. Dus besloot ze er gewoon een lied over te schrijven. En dat werd deze Strong. Het nummer verscheen in 2013 op hun debuutalbum If You Wait en werd meteen hun hoogste notering ooit in Groot-Brittannië. Excuse.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 5.

Morgen is er opnieuw een afspraak met de donderdagen. En Ukemi, The Art of Falling, brengt een ode aan het vallen. En laat zien hoe je op een speelse manier met risico's kan omgaan. Je kan de voorstelling bekijken om 8 uur op het Ninjaplein morgen. When I-

Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
6: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten, service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

op Maroon 5 klaarstaan met This Love. En Adam Levine schreef dit nummer op de dag dat zijn toenmalige vriendin Jane definitief uit het leven vertrok. Hun hele debuutalbum Songs About Jane is trouwens naar haar genoemd. Toen hij nog belde om te vragen of dat mocht, was dat meteen het laatste contact tussen hen twee. This Love werd in 2004 een wereldwijde hit en bracht de band een MTV Music Award voor beste nieuwkomer op.

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Kun jij die dorpskern al eens goed komen bekijken? Wel, Voorde die krijgt voor het eerst een eigen wandelzoektocht van de Gezinsbond. Onderweg los je 25 vragen op met aparte opdrachten voor kinderen. En over een route van 7 kilometer die start en eindigt aan de kerk is dat. Je kan nog meedoen tot 15 augustus. Inschrijven kost €5 en gaat via e-mail. En die kan je sturen naar paul.karre@telenet.be.

Anastasia die werd ontdekt in het Amerikaanse talentenprogramma The Cut, waar niemand minder dan Michael Jackson naar verluid onder de indruk was van haar optreden. En dat leverde haar een platencontract op bij Epic Records. Dit nummer werd in 2000 haar allereerste single en werd meteen een monsterhit. Nummer 1 in Wallonië en bij ons in Vlaanderen een 10e plaats. 14 weken lang in die Ultratop 50.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NNBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NNBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NNBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Belloger heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.

wat een nummer, hè. Maneskin, die won met dit het Eurosong Festival 5 jaar terug. City et Boigny. Goedemiddag, halverwege de week en je hebt ook nu weer Radio Ninove aangezet omdat je wil op de hoogte blijven van alles wat er reilt en zeilt in de stad. Wel, dat kom ik je te vertellen tussen nu en 5 uur. En daarbij ook de beste muziek, zoals dit van Keane.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

meest recente van Meteor, Nooduitgang. Ook tijdens de zomervakantie organiseert de bibliotheek van Nienhoven een voorleesuurtje, gericht aan kinderen van 3 tot 5 jaar, maar ook de broertjes, de zusjes en zelfs de nieuwsgierige ouders zijn van harte welkom. Het voorleesuurtje is volledig gratis en vindt plaats in de bibliotheek van Nienhoven op de Graanmarkt nummer 12, nu zaterdag, 1 augustus om 10 uur. Je hoeft vooraf niet in te schrijven. Straks Carly Rae Jepsen met Call Me Baby, eerst een oude uit 1958 van de Fox Brothers, gezongen door Shaggy. Caroline.

Het gemis is er, dat hoor je duidelijk in de plaat. Ze wacht nu alleen nog op dat ene telefoontje. Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Het nieuws uit de stad, zometeen, na de Beatles. Yesterday.

0: woensdag 29 juli. Dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

schitterende beautiful van de nog mooiere Christina Aguilera hier bij Radio Ninove. Hoe lang was het geleden dat je Billy Idol nog eens had gehoord met Eyes Without a Face? Wel, geen nood. Je krijgt hem zometeen helemaal binnen 3,5 minuut. Eerst The Weeknd. Dit is Take My Breath.

1984 was het een tophit voor Billy Idol, zijn Eyes Without a Face. Meer 80's straks van 8 tot 9 bij ons in 80's at 8. Dit is Radio Ninove. Als je zelf wat organiseert met de club, de vereniging of de vrienden, dan mag je ons dat altijd laten weten. En wij laten het aan Groot Ninove weten. En bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website radioninove.be. Stuur dus een mail naar ons, agenda@radioninove.be, waarin je kort uitlegt wat je precies organiseert. En vergeet ook je gegevens niet te vermelden. En als je het zelf wil, dan mag je het ook eens live in de studio komen vertellen, hier in het Ninja Shopping Center. Dit is 54 Ultra and Another. Talk to

Fijne woensdagmiddag 29 juli en je hebt de Stadsradio aanstaan waar Joan Osborne nog eens passeerde met One of Us. Stilaan richting het nieuws van 3 uur.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland. Summer, summer,
0: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek. Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app. Radio
2: Ninove. Goedenavond.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

The Imagine Dragons met Enemy op deze woensdagnamiddag. Morgen zijn er terug de donderdagen, dat lijkt me wel leuk. Vilja Duo en Chris Doms die nemen je morgen mee in een verhaal over liefde, relaties, nabijheid, loslaten, fantasie en hoop. Met live muziek, dans en luchtacrobatie brengen ze de herkenbare momenten van een koppel tot leven. Van dromen en verlangens tot twijfels en uitdagingen. De donderdagen morgen, 30 juli om 9:15 op het

de radio terug wat luider gezet en meegezongen. Ah, leuk hè. Demi Lovato en Let It Go. Een update van het nieuws uit de stad op het half uur. Dus zometeen na de Radio Nienhoven Classic Hit van Aretha Franklin. What you-

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

Ed Sheeran die liep hier nog eens rond met zijn camera. En hier nog een Stock, Aitken en Waterman product uit de jaren 80 van Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Meer nieuws uit de stad na Simply Red hun Sunrise en Pommelineke. Ik heb

Sunrise van Simply Red van 24 jaar terug. In het Overkophuis, daar staan de deuren open voor jongeren van 12 tot 25. Die kunnen er zonder afspraak gewoon binnenwandelen tijdens de openingsuren. Het is een veilige plek waar ze zich kunnen amuseren, rondhangen en vrienden ontmoeten. En ze vinden er ook altijd een luisterend oor om over gelijk welk probleem te kunnen babbelen. Het Overkophuis van Nienhoven vind je in De Kuip op de Parklaan 1.

zo van die muziek die als het ware de temperatuur nog iets laat stijgen. Go Culture en La Dirlada de Bronze bij de Stadsradio van Ninoven via 95 FM. De Tom Tom Club met Wordy Rapping Hood heb ik nog eens. Tot aan het nieuws van 4 uur. Eerst het schitterende Little Talks van Of Monsters and Men.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natourcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

kwestie van het gebruik wat te milderen, zeker. Ik zou anders de reden niet kunnen achterhalen. Turn the Lights Off, de muzikale samenwerking van John en Cato hier bij Radio Ninove.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
9: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
10: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
11: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
12: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
11: Ah, dan doen we het allebei, hè?
12: Voilà.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

mooie Daylight van David Kushner bij ons nog eens op 29 juli. Ik kreeg eerder deze week al een mailtje binnen, maar ik wil het u gerust ook nog eens laten weten. De stad Ninove die heeft nog vacatures openstaan. Ze zoeken daar een verpleegkundige en een nachtverpleegkundige voor het woonzorgcentrum en een zorgkundige. De volledige functieomschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en de selectieprocedure die lees je op de website van de stad, ninove.be. Dit is Anesthesia.

De radiozender op het ritme van de regio met Alex Warren en Fever Dream. Als er wat gebeurt in de stad, dan hoor je dat het eerst bij ons. Zometeen een update van het nieuws naar ILO.

0: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninoven. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

altijd en overal de beste muziek. Via onze frequentie, via DAB+, de stream van onze website en de app. R.E.M. en de stem van de B-52's, Kate Pearson, met Shiny Happy People. Michael, zijn Thriller, die komt er nog eens aan. Uit 1983, eerst Fleming en Meteor. Lig in mijn

Ik heb die man maar eens laten uitlachen, hè. Daar wilt je toch geen ambras mee. Michael Jackson's een Thriller bij ons nog eens. De Spellenclub Kirwiet organiseert terug een familiespeeldag. Ze doen dat zaterdag 1 augustus van 2 tot 10 in het buurthuis Het Kouterken in Okegem. Je kan daar kennis maken met een ruim aanbod aan bordspellen voor kinderen vanaf 3 jaar. Ook met de volksspelen en XL-spellen. Er is ook een gratis familie escape room waar zowel jongere als oudere spelers samen op avontuur kunnen gaan. Er is geen deelnameprijs, drank en versnaperingen zijn er wel. Die zijn verkrijgbaar aan de bar.

Het lijkt me niet echt een onbeschreven blad, maar het boekje staat kennelijk toch nog niet vol. The Rest Is Still Unwritten van Natasha Bedingfield. Dit was Door de Middag om 5 uur is er de spits. Ik heb nog Kim Appleby en Magnetic van Bouncer.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen en lokaal tot 35 graden in het binnenland.

0: I need you all.
1: Het was op het einde van de jaren 80 dat Jazz en de Plastic Population The Only Way Is Up uitbrachten met het nodige succes. En daarmee openden we onze spits vandaag op deze woensdag 29 juli. En dat was ook al Pausa en The Adventures of Stevie V. En die laatste, dat was een grote hit in de jaren 90. Dirty Cash, I Want You. Dirty Cash, I Need You. Wie wil dat nu niet eigenlijk? Tot aan 8 is het 8 zijn wij nog samen hier via de radio van Stad. Ik heb weer heel wat leuke muziek meegebracht. En er is ook de nodige informatie uit die

0: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale.
3: We helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
6: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

De nieuwe Jerry Roll mocht vandaag in onze uitzending zeker niet ontbreken met I'm Good. Veel nieuws uit de BIP deze week, maar omdat het zomervakantie is, zullen die mensen niet stil. Tot en met 31 augustus kunnen kinderen nog deelnemen aan een bingo-spel. Op de bingo-kaart vinden ze 8 leuke en stille opdrachten die ze daar ter plaatse kunnen uitvoeren. Voor elke goede voltooide opdracht krijgen ze een stempel aan de balie. Bij een volle kaart mag die ingeruild worden voor een cadeautje. Op het einde van de zomervakantie, dat is dus 31 augustus, worden uit alle ingediende kaarten nog 3 gelukkige winnaars getrokken. En die winnen dan een heel leuk BIP-pakket. Dus zeker eens iets om naar uit te kijken tijdens deze zomervakantie.

Videogames niet meer van deze tijd. Tegenwoordig is iPads en gsm's en Switch en wat is het allemaal. Je hoorde Lana Del Rey.

0: One way ticket, dat is dan wel om ginder te blijven. Of je dat echt wil, als daar goed is, nou, ik zou niet twijfelen. Eruption hier bij Radio Nienhoven. Uitgebreid weer. Vanavond wordt het licht bewolkt tot helder. Vannacht schuiven middelhoge en hoge wolken vanuit Frankrijk over ons land. Het wordt zeer zacht vannacht tussen 17 en 22 graden. En de wind waait meestal zwak uit zuid tot zuidwest. Morgen begint met zon en hoge wolken. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land zijn er enkele onweersbuien mogelijk, maar wellicht met niet al te veel activiteit. Morgen maxima tussen 23 graden aan zee en tot 32 graden in het oosten, dus niet zo warm als vandaag. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.
1: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Nienhoven. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Nienhoven vind je op radioninhoven.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Nienhoven. Een reclamespot bij Radio Nienhoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninhoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninhoven.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Oorspronkelijk afkomstig uit Turkije, heel tijdje in ons land gewoond. Dan terug verhuisd naar Ginder en onlangs nog in opspraak gekomen, dankzij de fiscus daar ter plaatse. Of er allemaal iets van aan is, dat weten we niet, maar dit scoorden ze bij ons en ook ver daarbuiten. Boom, tik, tik. Heel kort, wielernieuws. Je hoeft niet langer te wachten om Wout van Aert te missen in het wielrennen, want onze landgenoot die maakt vandaag zijn rentree in het peloton en dat in de Ronde van Denemarken. Het is allemaal te volgen op de gekende kanalen.

It's My Life and Such a Shame gingen dit nummer vooraf van Talk Talk. Life's What You Made It. Ik zei het daarnet al, de bub staat niet stil en je kan ook voortaan e-readers uitlezen. U denkt van, wat is dat nu weer? Wel, ze hebben er drie klaarstaan. Dat is een tablet of een iets dergelijks waarop je twee e-boeken kan lenen en dat voor 3 weken. Meer informatie over deze e-readers, als je niet echt een fysiek boek wil meenemen, vind je op ninove.be/be/e-readers.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rossebuurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is terecht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.

Met DB Boulevard zaten we in het begin van de Nillies uit 2001, Point of View. En de nieuwe Bruno Mars kreeg hier ook al na het nieuws van 6 uur. I Just Might. En nu een leuk melodietje. Een hele goede avond.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

0: Chasing Strangers.
1: Hij brengt een beetje een mix van rustige en meer op-tempo nummers. Je bekijkt het maar welke je het liefste hoort van Berre. Wij haalden hier nog eens Kissing Strangers boven. Aanstaande zaterdag tussen 2 en 8 s'avonds wordt in de Windeke Veldweg in Denderwindeke een braderij georganiseerd en dat ten voordele van Rebel Hood. Verschillende lokale ondernemers zullen er een stand uitbaten met lekkere, ambachtelijke producten. Aan de repairstand daar ter plaatse kan je kapotte spullen zoals elektro en speelgoed laten herstellen. Verder zijn er demonstraties 3D-printing en lasercutting.

een is al wat sterker dan de andere. Kelly Clarkson die heeft daar totaal geen probleem mee. En onze volgende die blijft ook sterk, ondanks zijn 81-jarige leeftijd.

0: Ze noemen hem soms ook wel eens de Song and Dance Man. En dat vanwege zijn podiumpersoonlijkheid. En ondanks zijn leeftijd staat hij nog altijd ruimte shaken. Meer dan 250 miljoen platen zijn er van hem verkocht. Ik ga het uiteraard over Rod Stewart hier bij Radio Ninove. Do You Think I'm Sexy? Kort weer heb ik erbij gehaald. Dan moet ik even scrollen. Het is 34 graden momenteel in Groningen bij een westenwind. Vannacht schommelen de temperaturen rond de 20 graden. De zon die komt morgen op 5 minuten over 6 uur. En als we naar morgenmiddag kijken, krijgen we hier toch een goede 27 graden.
1: Woensdag 29 juli. Dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Ze blijft het goed doen, ook bij ons hier uit de jaren 80. Was dit Madonna? She was living in a material world. And I'm a material girl. Ja, dat zal wel met alles wat ze tot nu toe al bij elkaar gerijfd heeft. Ronde van Denemarken. Ik vertelde het vorig uur al. En er is één nieuwtje wat ik jullie toch wel wil meegeven. Want in volle wirgeweld werkte een zwiepende renner plots het halve peloton tegen de grond. Waaronder onze landgenoot Wout van Aert, die de val niet kon ontwijken. Net als vele collega's, maar hij landde wel zacht op de ruggen van andere renners. Wout kon dan ook als een van de eersten weer vertrekken, terwijl heel wat anderen hun wonden moesten likken op het Deense asfalt. Het is daar niet makkelijk, precies. Okay.

Ze was vooral bekend dankzij Destiny's Child, deze Beyoncé. Maar toen de band er voor een tijdje mee stopte, ging ze solo. En dat met het nodige succes, 11 miljoen keer verkocht. Haar solo album, het leverde 5 Grammy Awards op. En dit was een van de nummers die je kon horen, solo van Beyoncé. Irreplaceable. In het huis in Okegem kunnen jong en oud en minder jong elkaar ontmoeten bij een tas koffie of thee. En dat met een stukje taart, want met de hulp van La Lorraine Bakery Group werd er een bakkersproject toegevoegd. Als je jong of minder jong naar het huis wil gaan, dat kan in Okegem, achter de kerk van Okegem.

0: gaf gisteren al Sweet Little Mystery van Wet. Het is blijkbaar een abonnement dat ze genomen hebben op mijn programma. Maar geen probleem, want ik vind het een heel fantastische muziek. Dit was van hem, Love Is All Around.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is terecht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

Beginnen uit 94 en dit uit 2026. Het kan allemaal bij Radio Ninove. Shakira en Zoo en Edwin Collins. Die mocht openen. A Girl Like You. Het is woensdagavond. De week is al een tijdje in twee geknipt. Zoals het dan soms wel gezegd wordt. En wij zijn nog een klein uurtje samen hier via de radio van Stad. Met leuke muziek en ik heb ook nog wat informatie.

Felix de Laat van Lost Frequencies, die nam dit keer Bastille onder de arm. En samen brachten ze deze Head Down uit. Hoofdje niet naar beneden, altijd gewoon omhoog, want het leven is daarvoor veel te schoon, als we het zo mogen uitdrukken. Aanstaande vrijdag kan je vanaf 6 uur naar de eerste editie van Eurobeats en dat op het Ninjaplein hier in Ninove. Je mag je verwachten aan een ontspannen avond met live entertainment, DJ's, leuke foodconcepten en een uitgebreid aanbod aan dranken. Niks te betalen, behalve voor het wat je consumeert natuurlijk.

Rake, dat heb je herkend, van Summer. En met de volgende verplaatsen we ons naar de zomer van 1976. Kan je er nog iets van herinneren? Ik wel, want dit nummer stond hoog in de hitparade. Hier is Rafaela Cara.

0: En wist je dat je van Katy Perry, die je hier hoorde, met Never Really Over, in 2016 bracht ze Arise uit. En dat werd dan de hymne voor de Olympische Zomerspelen van dat jaar. En zo kunnen we haar uiteraard herinneren. Kort weer, 33 graden en dat blijft het nog even. Enfin ja, nog een uurtje en tegen een uur of negen staat er hier 31 op de weerkaarten. Bij een zuidwestenwind vannacht halen we temperaturen rond de 20 graden, had ik al verteld. Zonnetje komt morgen op 5 minuten over 6. En als we naar morgen namiddag kijken in de late namiddag, ja, dan krijgen we hier toch een goede 27 graden.
1: Woensdag 29 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Rani Permentier en Matthijs Hercu uit Meerbeke zijn levend teruggevonden nadat hun speedboot voor de kust van Indonesië kapseisde. Het koppel dobberde 26 uur in de oceaan met reddingsvesten en een touw en nam zelfs een afscheidsvideo op. Uiteindelijk werden ze teruggevonden door medewerkers van hun duikresort. Intussen stellen ze het goed en hopen ze snel terug te keren naar België. Door de aanhoudende droogte is het brandgevaar in alle bos- en natuurgebieden in onze provincie momenteel erg hoog en dus is code oranje van kracht. Bezoekers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, roken en vuur maken zijn verboden en kinderen mogen niet zonder toezicht achterblijven. Meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

Ze kan er zelf voor gekozen hebben, maar er zijn misschien leukere plaatsen om te sterven. Alhoewel, wie sterft er graag? Sarah Sparrow bij Radio Nino met Die on This Hill. Remco Evenepoel is nog niet helemaal uitgereden. Dat kon u gisteren al zien in het nieuws, want hij won het na-criterium in Aalst. En vandaag was het in Roeselare ook weer bingo, want hij heeft daar teruggewonnen. Jawel. En of er nog na-criteria zijn, wel ook nog in Herentals op 30 juli. En de rest is niet meer in België. Dus als je wat nog even aan het werk wil zien, zal je naar Herentals moeten.

0: at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Tot zover One Republic. Als je iets organiseert met de vereniging, met de club, of onder vrienden, of jij alleen, maakt niet uit. Wel, laat het ons weten. Wij laten het aan groot Nino weten. Bovendien wordt je activiteit ook vermeld op onze website. Dat is nog steeds www.radioninove.be. Je stuurt een mailtje naar agenda@radioninove.be. Dat is agenda. @radioninove.be, waarin je kort uitlegt wat je precies organiseert. En vergeet zeker niet je eigen gegevens achter te laten met een telefoonnummer, want er zijn hier ook mensen die op zaterdag soms langskomen om over hun activiteit te praten. Dus dan kunnen we jou contacteren.

0: tonight. Radio Ninove
1: 95 FM.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Zo dadelijk 80s at 8 op deze woensdagavond. Gevolgd door 90s at 9. En dan, als u het goed vindt, zijn wij er morgen. Dan is het donderdag terug. Al een uur of 5 in de namiddag. Heel graag tot dan. Salute!

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is terecht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: Ninove Nieuws.
1: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de doorheen geschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeert te herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerecruiteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minimaal tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden. Summer, summer,
2: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via 95 FM.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de dooreengeschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeert te herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerecruiteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minimaal tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.

0: Eindhoven. Nieuws.
1: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de doorheen geschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeerde herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerekruteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minima tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden. Summer, summer,
2: summer. Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de dooreengeschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeerde herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerecruiteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minima tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Donderdag 30 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Positief Ninove, de lokale liberale lijst uit Ninove, roept politiek geëngageerde Ninoviters onder de 35 op om zich aan te sluiten bij Jong Positief Ninove. De partij wil daarmee nadrukkelijk inzetten op verjonging. Jong enthousiasme en de ervaring van oudere mandatarissen samen is volgens de liberale partij de sleutel tot een sterke toekomst. Op het Ninjaplein in Ninove staan vandaag opnieuw twee gratis voorstellingen op het programma van het Circus en Straattheaterfestival, de Donderdagen. Om 8 uur brengt Simon Granit Osoynak Ukemi, The Art of Falling. Dat is een ode aan het vallen en omgaan met risico. Om 9:15 volgt Houd Me Vast van Vilja Productions met een mix van live gitaarmuziek, dans en luchtacrobatie rond liefde, relaties en hoop. Vanavond dus op het Ninjaplein. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de dooreengeschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeerde herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerecruiteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minimaal tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.

0: Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Donderdag 30 juli, dit is het nieuws uit Ninove. Positief Ninove, de lokale liberale lijst uit Ninove, roept politiek geëngageerde Ninovieters onder de 35 op om zich aan te sluiten bij Jong Positief Ninove. De partij wil daarmee nadrukkelijk inzetten op verjonging. Jong enthousiasme en de ervaring van oudere mandatarissen samen is volgens de liberale partij de sleutel tot een sterke toekomst. Op het Ninjaplein in Ninove staan vandaag opnieuw twee gratis voorstellingen op het programma van het Circus en Straattheaterfestival, De Donderdagen. Om 8 uur brengt Simon Granit Ossoynak Ukemi, The Art of Falling. Dat is een ode aan het vallen en omgaan met risico. Om 9:15 volgt Houd Me Vast van Vilja Productions met een mix van live gitaarmuziek, dans- en luchtacrobatie rond liefde, relaties en hoop. Vanavond dus op het Ninjaplein. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: this.
1: Just another one. Nadia.

Welcome tonight at the MGM Grand Las Vegas. The

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de dooreengeschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeert te herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerecruiteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen.